ik ben rentier, ik heb je tijd. Maar het frühstück dan, zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk